0: voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodar.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor drone-onderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente drone-aanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indi zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

begon vandaag met Diana Ross. En Upside Down. En als tweede Mousty en Tom Jones. En Sex Bomb. Vrijdag.

0: en mooi weer. Denken we terug aan de zomer. Onderweg hier bij iTurn, Shakira. En Prince and the Revolution.
1: iTurn Radio.
2: Yo, every day iTurn Radio is highly recommended.
0: Als je dat maar weet. Straks horen we nog Nederlands. I will die for you. Goedemiddag.

hebben een dubbel 80's. Tot aan de parelplaat. Komt van Dead or Alive. En deze Arena Kana.

voor deze week. Komt van Kesha. En Giant in My Heart. Op deze 2 oktober. De beste dag van de week. En dat is vrijdag natuurlijk. Er zijn ook jarigen vandaag. Sting wordt er 75. En deze meneer wordt er 81.

81 verjaardagskaartjes voor deze meneer. Don McLean. En American Pie. Hier bij iTunes. Het trommelt weer binnen in het Songfestival. Maar dat is voor straks. Eerst Two Brothers on the Fourth Floor. Black and white.

getrommeld binnen het Eurosong Festival. Nadat België Nederland uitstel kreeg om te beslissen. En toegeven dat ze weer meespelen in Bulgarije. Heeft gisteren IJsland teruggedreigd met af te haken voor een deelname. En dat is altijd zolang Israël deelneemt, zullen er problemen zijn. Ja. Dit komt uit het tijdperk toen er nog geen problemen waren. Met Céline Dion.

mensen om vergeten te zijn dat we vrijdag zijn. Ik dacht bij mezelf, laat ons even die disco house dance muziek bovenhalen uit de jaren 90. En dit was er zo eentje. Uit 1995. Deep Zone. It's gonna be alright. En dat is ook zo. Kent u deze nog? The Adventures of Stevie V. Dirty Cash.

0: Onze top 40. En vanavond ook weer een nieuwe aflevering van 10 Nieuwenhuis. Tussen 6 en 7 met de Soul Dance Classics.
1: Deze zomer heb ik opgetreden in West-Vlaanderen.
2: Ja?
1: En door collega's was me al gezegd van ja, je verstaat ze echt niet. En ik was bezig met mijn optreden, het was op een festival. Dus liep het zo'n beetje tegen het einde. En het volgende optreden ging beginnen. Er was een man. En die liep van de tribune naar beneden.
2: Ja?
1: En die zei toen tegen mij, Gawaha. Wat zei hij? Gawaha. En ik verstond het niet.
2: Ja?
1: En ik dacht, ik vraag het aan een mevrouw op de eerste rij. Maar ik had me niet gerealiseerd, die is ook van West-Vlaanderen. Ja. Dus ik vroeg, wat zegt hij? En zegt die vrouw, dat de waha.
3: En mijn weg had zijn.
4: De Tommy.
3: Oh, dat is top.
0: Klap. We gaan het weekend inzetten en ik wens je verder een fijne vrijdag hier nog bij Uitun. Fijn weekend. En tot maandag voor de nieuwe aflevering om 1 uur.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Now. iTunes Now.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4:00 middags en 9:00 avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met btw doorverkocht zonder dat netjes met de belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens de Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
6: Lekker.
7: Yes, we mogen weer.
6: Omdat je juist meer wil voelen.
8: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
9: Hier
10: blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
11: Attentie alsjeblieft. Let op.
12: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
13: Dit is de nummer 40.

0: natuurlijk de nieuwe single van Rondé, terwijl Running Away de nieuwe single is. Je bent er weer bij deze hitmarathon van 3 uur lang onder een spiesje van Arnold Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs, het is net op 40 jaar gauw 14. Week 40, 2-10, 2 oktober 2026, de tweede officiële ergste editie. Aflevering 687, statistisch gezien en gesproken. 11 producties, afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 5 Europese, 2 Duitse, 2 Franse, 1 Canadese, 1 Noorse en 1 Italiaanse productie. 10 Nederlandse lijst Vlaams staan rondname, 14 extra warm discs. De helft 50%, 7 alle speciale aanbiedingen. 2 stipnoteringen, 2 superstips onder de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Zometeen de lijst eerst.
1: Verdwenen uit de top 40.

0: My Soul. En dit is hem, de lijst zoals hij uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Onder een speciaal van Arno Bogaert. Ik zei het al, facebook.com/denettop40, daar vind je de complete lijst.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
0: De top 40. Zelf heeft hij al een aantal hits op zijn naam staan en hij produceert.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...

de Verenigde Staten van Amerika. Miley zong achteraan de titelsong van haar jongste album Bass Persuasion. Op 38 de tweede verse uit Nederland, Direct en My Friend. Straks op 33 plus 2 van 35 in de vierde week. Alle speciale aanbiedingen uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Lefty en Boston. Eerst invallen nummer 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Een oude speciale aanbieding vorige week. Langzaam maar zeker naar nummer 2 in de tip 30. En nu binnen in de lijst. Cat's Eye uit de Verenigde Staten.

0: Topjournaal.
1: Met nieuws over Mike Lamour, Peter Gabriel en Suzanne en Freek. Suzanne en Freek komen in november de volgende maand met een nieuw album. De plaat heet Pijnstiller.

zijn dat er minder dan 3 jaar tussen 2 albums zit, is opvallend. Gabriel staat erom bekend ruim de tijd te nemen voor nieuwe muziek. Zo zat er 6 jaar tussen.

nieuws. Mark Lamour wil met de drie shows aandacht vragen voor Palestina. In een bedankt hij onder meer Dublin, Parijs en Londen.

voor een vrij Palestina, schrijft McLemore. De shows zijn volgens hem opgezet in de overtuiging dat muzikanten zich solidair kunnen tonen met Palestina. En geld in kunnen zamelen en ook kunnen laten zien hoe collectieve actie eruit kan zien. McLemore werd recent uit het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Daarom vertrokken ook andere artiesten die in het voorprogramma stonden, net als Sheeran's

dat net op 40 reed. De enige die telt.

0: Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Stella Lifetree en Boston. Dan op 31 de vierde en hoogste verse notering. Zometeen in het overzicht hoor je ze allemaal wel voorbij komen. Het is de klapper van de week met een superstip. De alarmdisc van afgelopen week. Siamo soli nel immenso mondo che c'è. En dat is de jongste serie voor lange persoon.
1: Van de week.

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2 oktober 2026. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Het is jaargang 14, aflevering 687. Week 40 onder auspicie van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Op 40 de eerste verse uit Nederland afkomstig. Anton, de enige 39-15 van 24, 16 weken voor de langste noteerde deze week. Uit Europa, Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? 38, invaller nummer 2 uit Nederland. Alle speciale aanwinning Direct. My Friend, 37. Plus 2 van 39 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Miley

winnen staat op de Amerika Award. Speciale aanwinning. Cat's Eye Animal. 33 van 35 plus 2 in week 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Award speciale aanwinning voor Stella Lefty en Boston. 32 plus 4 van 36 in de tweede week. Award speciale aanwinning Teddy Swims en Break Up in Reverse. En juist op 31 de vierde en hoogste verse notering uit Italië. Met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week. De klapper van de week. Laura Pacini, Siamo Soli nel Immenso Vance. En dan op nummer 30, we hadden de top 30 binnen, plus 4 in de derde week. Er komt binnenkort een nieuwe album aan van U2. De nieuwe single Silencio is er al. Sam Martin Garrix en U2, plus 4 in de derde week. En Fireflies in de ene rechte, net op 40 deze week. Nummer 30.

0: Dus zie je in de tweede week van 33 naar 29. Code rood met uitroepteken naar vooral. Bang blijven met uitroepteken naar Nederland. Van 34 naar 30 in de derde week uit Europa. Plus via Martin Garrix featuring YouTube.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
5: De beste.
6: Altijd op de beste.
5: Oh, wat
2: goed is hier. Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo.
7: Attentie alsjeblieft. Let op.
0: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
8: Dit is de 40.

De tweede officiële reguliere herfsteditie is een feit met aan het begin van dit tweede gedeelte de Netto 40 alarmdisc voor de komende week. De jongste single van Ronde 1, niet helemaal, wel de jongste hit. De nieuwste is Running Away en dit is Oh My God. Het muzikale theater dat Netto 40 heet onder auspicie van Arnold Overhaast van voor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is lijstjaargang 14, week 40, 2 oktober 2026. Aflevering 687, statistisch gezien en gesproken 11 producties. Is afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese en Noorse productie, 10 Nederlands/Vlaams staan rondnamen, 14 ex-alarmdiscs, de helft 50%, 7 ex-speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder de klappen van de week, 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse

weken voor de oude Lime Disc uit België. Last Frequencies, Live It All. 2 van 4 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. De oude Lime Disc, Topic en Becky G en Sorry Papi. En nummer 1 voor de derde 8e in volgende week. 11 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Liedje voor de keuzemogelijkheden voor de net op 40 Lime Disc van volgende week. Alleen met de nummer 29 van 33 plus 4 in de tweede week uit Nederland. Code Rood met een uitroepteken. Vooral bang blijven met een uitroepteken. En 30 van 34 in de derde week plus 4 uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Hou je radio aan, dan hoor je zometeen op 25 van 28 plus 3 in de zesde week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Op 26 van 30 plus 4 in de derde week. Oude speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. Rolling Stones, Divine Intervention.

Wat is er populair deze zangeres uit het Verenigd Koninkrijk? Sienna Spyro en Great Expectation. 5 weken in de lijst, plus 3 van 27 naar 24. Op 21 van 23 in de 7 week, plus 2 uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar, 22 van 26.

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Is de lijst zoals hier uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/denetop40 onder een speech van Arnold Overhaard van vorige wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Het is een net op 40 jaar, gang 14 week 40. Aflevering 687 van 2 oktober 2026 met op 30 van 34 plus 4. In de derde week uit Europa Martin Garrix featuring U2 Fireflies. 29 plus 4 van 33 uit Nederland. Twee weken voor de alarmdisc Code Rood en vooral bang blijven. 28 plus 3 van 31 in de vijfde week uit Nederland. Emma Heesters hart. 27 plus 2 van 29 in de zevende week uit Canada. Serena Haggerty, What Up Those. 26 plus 4 van 30 in de derde week. Oude speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. The Rolling Stones, Divine Intervention.

0: vinden we in 7 van 16, 15 weken voor Tyler featuring Zara Larsson uit Europa en She Did It Again. 22 van 26 plus 4 in week 4 uit Nederland, Glennis Grace, Cause I Have Nothing. En 21 plus 2 van 23, 7 weken voor de Nederlandse Roxy Dekker en Superstar.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
0: Nieuwe single heet Onderweg, Vuur en Vlam, Niels de Stadsbaarder in week 9 van 22 en 21.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom?

0: De dagen worden kort en de hits klinken veel beter. Het is herfst. Top 40 nummer 66.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Alle gewoon hits elke week 3 uur lang op jouw radio. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan onder een spitsje van Arnold Overhaard. Facebook.com/denettop40. Met de tafel van 8 uit de top 10 gevallen van 8 naar 16. 13 weken voor de oude alarmdisc uit België afkomstig. Meteor nooduitgang 17 plus 5 van 22 in de derde week. Laura Tassero, een stipnotering

Die plaat, heerlijk. 19-8 van 11 in de 14e week. Twee weken ermee geweest. Oude alarmdisc. Olivia Dean en Baby Steps van 11 gekomen. De top 20 werd geopend door Niels de Stadsbaarder. Onderweg is de nieuwe single. 9 weken in de lijst. 1 plaats omhoog. Vuur.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de Net Top 40.

0: het is nu 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Keiharde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Gezellig. Hallo. Met 4 punten per dag. Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
5: Snelle.
6: De beste.
7: Altijd op de beste.
8: Oh, wat
9: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
10: Hallo?
11: Attentie alsjeblieft, let op.
0: Welkom, welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
12: Dit

0: Slash Swan Star opname. 14 extra warm discs, 7 oude special aanmiddelen, 2 stipnoteringen, 2 superstips onder de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse individuele platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. En als je blijft luisteren hoor je straks ook nog de nieuwe special aanbieding.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio plus

0: met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Bovenste 10 staat de trappel omgedraaid worden. Gaat zometeen ook gebeuren. De enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders erover staan. Facebook.com/net op 40 onder een spiesje van Arnold Overhaard. Aflevering 687, de tweede officiële reguliere herfsteditie. Jaargang 4, week 40. Gedateerd 2 oktober 2026. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan op 20 van 21 plus 1 in de 9e week uit België. Niels de Stadsbaarder en Vuur en Vlam 19 min 8 van 11 in de 14e week uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken lijst getrokken.

0: Our Alarm Disco, Olivia Dean, Baby Steps. 18 van 20 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. Helene Fischer en Heute Nacht. 17 van 22 plus 5 in de 3e week uit België. Met een stipnotering Our Alarm Disc. Lara Tessero, Plastic Paradise. 16 uit de top 10 gevallen met de tafel van de 8 naar beneden. Van 8 naar 16 dus in de 13e week uit België. Our Alarm Disc, Meteor, nooduitgang. 15 van 19 plus 4 in de 5e week uit Frankrijk. Our Alarm Disc, Jugo, Eltrona 2 en Abwell. Angel Moving to the Sun. Op 14 blijven staan in de 11e week uit Nederland. Ilse de Lange en Something Good. 13 van 17 plus 4 in de 6e week uit Nederland. Lois Lane Takes a Man. 12 van 9 uit de top 10 gevallen. Min 3 in de 11e week. Oude special aanbieding uit Nederland. Kensington en Take It As a Man. En 11 van 15 plus 4 in de 6e week uit Noorwegen. Oude alarmdisc De Bossa. En Lose Myself. En dit zijn ze, de dikste 10. Vorige week nog op het ongeluksgetal. 13 nu in de 7e week. 3 plaatsen door. Oude alarmdisc bovendien. Uit Nederland afkomstig is Flair. En door het oog van de nacht.
1: Top 10.
2: Nummer 10.

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40. De enige echte. De top 40.
3: Nummer 6.

0: een regenbui.
1: Nou, nou.
0: Wind en koude dagen. Dat vraagt om de warmte van deze hit voor de herfst en de winter.
1: Geweldig!
2: Nummer 4.

uit Frankrijk. Jim en Soleil van 7 naar nummer 4. 8 weken in dit de Overlime Disc uit Frankrijk. En daarvoor op 5. De opener van de bovenste beste 5 van 1 gekomen. 12 weken de lijst. Min 4 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 weken bovenaan gestaan. Bruno Mars en On My Soul. We gaan naar het Super Trio. Van 5 naar 3 plus 2 in de 9e week. Oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Alice Warren en Passenger. Nummer 3.

0: langzaam maar zeker richting de bovenste beste positie van 5 naar 3. Nieuw in het supertrio. 9 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Alex Warren. Hij scoorde een speciale aanbieding met Passenger. En dit is de nummer 2. Is dat dezelfde als de track die vorige week op 1 naar bovenste positie stond?
1: Nummer 2.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De bovenste 10, zoals ze eruit gezien zouden kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Het geldt trouwens voor de gehele net op 40 jaargang 14. Van 2 oktober 2026, de tweede officiële reguliere herfsteditie. Onder speech van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net op 40 jaargang 14, week 40. Met op nummer 10 van 13, vers in de top 10 in de 7e week plus 3 uit Nederland afkomstig al lang. Dit is Flair en door het oog van de nacht. 9 min 5 van 4 in de 12e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika stond 2 weken bovenaan. Oude alarmdisc Michael Jackson's Billie Jean. En nummer 8 nieuw in de top 10 van 12 plus 4 in de 5e week. Uit Europa oude alarmdisc. Een stippeldering van Criss Cross, Amsterdam, Louisa Sansa en Willy William. My oh my. 7 van 10 plus 3 in de 9e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika Summer, My Body Isn't Ready. 6 blijven staan in week 11. Uit België oude alarmdisc Matthias Mesmans, App en Vloed. Dan zijn dit de bovenste 5 van deze week. Op 5 ontroond na 3 weken van 1 min 4. In de 12e week uit het Verenigd Koninkrijk Bruno Mars. Is een On My Soul, 4 plus 3 van 7 de 8e week uit Frankrijk, alarmdisc Jim en Soleil. Het super trio voor de komende week met op 3 plus 2 van 5 de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika, oude speciale aanbieding Alice Warren Passenger. 2 blijven staan in de 9e week uit Duitsland, een van de 2 Duitse producties. Alarmdisc Topic en Becky G en Sorry Papi. En op nummer 1, de nieuwe nummer 1 van 3 gekomen. 10 weken had deze alarmdisc ervoor nodig en het zag er wel naar uit dat ze het zouden redden. Ik zeg ze, want er zijn meer mensen bij betrokken, terwijl Lost Frequencies eigenlijk één persoon is. Live it all!

prettige vakantie dan wel werkweek of anderszins. Mijn naam was, is en blijft Corné Wolfs. En volgende week doen we het weer. Dit is de nummer 1 van 3 gekomen in de 10e week. En dat is de single van de Last Frequencies. Live It All in de 10e week. Tot de volgende. Nummer 1.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

De Phil Furren en Galaxy. Dat is weer in de 12-inch uitvoering van met Dancing Tide. En zou pas grote hits gaan hebben een jaartje later in 1984 met What Do I Do? And Everybody's Laughing. Die Maxi singles heb ik ook nog ergens liggen. Ga ik binnenkort voor je zoeken. En voor de zekerheid maar even digitaliseren, want je weet dat mooi met nooit met het oude vinyl. Maar wat een fijne begin. Mooie muziekstak van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Jerry Butler staat op de lijst. Otis Clay, Misha Paris. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam.

Hey, en bijvoorbeeld, misschien denk je van nou, ik geen nootjes of zo. Ik wil eigenlijk wel een lekkere reep chocola. Dan moet je die wel even voor handen hebben liggen natuurlijk, hè. Maar ik zou zeggen, ga dat eventjes lekker doodgewoon even uit de kast trekken als je dat bij jou namelijk daar hebt. Nou ja, goed. Hey, mooie tunes hier op jouw Eiter Radio.